0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nu nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te voeren. Het was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht om 3 uur spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in dezelfde groep, G. En in groep H treffen Uruguay en Kaapverdië op dit moment elkaar. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment 1 file in Noord-Holland. Dat is de N200 Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij

Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Waarom ook niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment één file in Noord-Holland. Dat is de N200 Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Bij een ruzie aan het Spaarne in Herugowaard is zondagmiddag iemand gewond geraakt, mogelijk door een steekincident. Het slachtoffer werd eerst opgevangen bij een huisartsenpost en moest later alsnog naar het ziekenhuis. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De aanleiding van de ruzie wordt nog nader onderzocht. Op de N244 bij Alkmaar is zondagochtend een auto zwaar beschadigd geraakt bij een botsing met een lantaarnpaal. Het gebeurde ter hoogte van de Westdijk. Toen hulpdiensten arriveerden, was de bestuurder spoorloos. Agenten zochten in de omgeving, maar troffen niemand aan. De weg was tijdelijk afgesloten richting Purmerend. De politie onderzoekt wie de bestuurder was. Een fietser is zaterdagavond gewond geraakt op de Kanaalkade in Alkmaar. Bij de Friese brug werd hij tijdens het oversteken geraakt door een automobilist die voorrang had. Hulpdiensten verleenden eerste hulp. Het slachtoffer is met mogelijk hoofd- en nekletsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht. Gemeente en politie Dijk en Waard verbeteren hun strategie tegen vuurwerkoverlast. Aanleiding is een evaluatie van de afgelopen jaarwisseling, waarbij de spanningen op 2 plekken hoog opliepen. In de Rivierenwijk en in Herugowaard moest de ME worden ingezet naar vernielingen en geweld tegen agenten. Er kwamen in totaal 936 vuurwerkmeldingen binnen. Het college wil voortaan eerder en gerichter ingrijpen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een strenger migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. Een agent is gisteren in Delft gewond geraakt toen hij een scooterrijder staande wilde houden. De bestuurder ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De man raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De politie is nog op zoek naar de scooterrijder. Caverdia heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Het land doet voor het eerst mee aan een WK en pakte eerder al verrassend een punt door gelijk tegen Spanje te spelen. Caverdia speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers tegen de Zuid-Amerikanen. België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd eindigde tegen Iran in 0-0. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment 1 file in Noord-Holland. Dat is de N200, Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208, 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment één file in Noord-Holland. Dat is de N200 Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Zondagavond ontstond brand op het dak van Futura Composites aan de Marconistraat in Irugowaard. De melding kwam rond 7:15 binnen. Binnen een kwartier schaalde de brandweer op naar zeer grote brand. Meerdere eenheden uit de regio kwamen ter assistentie samen met een groot watertransport. Rond 7:50 was het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. Op de N244 bij Alkmaar is zondagochtend een auto zwaar beschadigd geraakt bij een botsing met een lantaarnpaal. Het gebeurde ter hoogte van de Westdijk. Toen hulpdiensten arriveerden, was de bestuurder spoorloos. Agenten zochten in de omgeving, maar troffen niemand aan. De weg was tijdelijk afgesloten richting Purmerend. De politie onderzoekt wie de bestuurder was. In het centrum van Irugowaard is zaterdagmiddag rond 12:00 een bestelbus in brand gevlogen. De brand ontstond nadat de bestuurder de airconditioning had ingeschakeld. De inzittenden konden zich op tijd in veiligheid brengen. De bus stond kort daarna volledig in lichte laaien. De brandweer kon niet voorkomen dat het voertuig uitbrandde. Een groep van 30 minderjarige asielzoeksters verhuist van Alkmaar naar Bergen. Ze worden opgevangen in Hotel Zeebergen. De meiden zijn tussen 15 en 18 jaar oud. Ze verbleven eerst in de Broekakkers bij Egmond Binnen, maar moesten weg na de vondst van asbest. Daarna volgde de tijdelijke opvang in Alkmaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: www.bbtmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen voor een einde aan de oorlog. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een soort communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie over de straat van Hormuz te voorkomen. Ook gaan de VS en Iran samen met Libanon afspraken maken om militaire acties in Libanon tegen te gaan. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. In Bolivia is een militair toestel neergestort. Alle 6 inzittenden zijn om het leven gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land door demonstranten. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment 1 file in Noord-Holland. Dat is de N200 Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment één file in Noord-Holland. Dat is de N200, Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Zondagavond ontstond brand op het dak van Futura Composites aan de Marconistraat in Herugowaard. De melding kwam rond 7:15 binnen. Binnen een kwartier schaalde de brandweer op naar zeer grote brand. Meerdere eenheden uit de regio kwamen ter assistentie samen met een groot watertransport. Rond 7:50 was het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. Het cameratoezicht aan de Zaan in Herugowaard blijft voorlopig actief. Burgemeester Maarten Poorter verlengde de maatregel met 2 maanden. Aanleiding is aanhoudende overlast door jongeren, waaronder het gooien met eieren en het afsteken van vuurwerk. Naast de camera's blijven politie en handhaving extra surveilleren. Medio augustus wordt bekeken of verlenging opnieuw nodig is. Een automobilist is zondagochtend op de N242 bij Alkmaar van de weg geraakt. Vlak voor de afslag naar de McDonald's kwam de auto deels in een sloot terecht en werd een lantaarnpaal uit de grond gereden. Hulpverleners haalden de bestuurder uit de auto en brachten hem naar het ziekenhuis. Over zijn verwondingen is niets bekend. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Vrijdagavond is een kind bijna verdronken bij het strand van Luna in Herugowaard. Omstanders brachten het kind naar de kant. Hulpverleners reanimeerden het slachtoffer ter plekke. Daarna is het kind met grote spoed naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088-1300-300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent2.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond scheepvaart in de straat van Hormuz te vermijden. Ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor een onafhankelijke publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil dat er minder geld naar de publieke omroep gaat. Ook wil hij het kijk- en luistergeld afschaffen, waarna de omroep door alleen de staat betaald wordt. De betogers zijn bang dat de publieke omroep dan een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment één file in Noord-Holland. Dat is de N200 Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment één file in Noord-Holland. Dat is de N200, Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208... 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Bij een ruzie aan het Spaarne in Herugowaard is zondagmiddag iemand gewond geraakt, mogelijk door een steekincident. Het slachtoffer werd eerst opgevangen bij een huisartsenpost en moest later alsnog naar het ziekenhuis. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De aanleiding van de ruzie wordt nog nader onderzocht. Op de N244 bij Alkmaar is zondagochtend een auto zwaar beschadigd geraakt bij een botsing met een lantaarnpaal. Het gebeurde ter hoogte van de Westdijk. Toen hulpdiensten arriveerden, was de bestuurder spoorloos. Agenten zochten in de omgeving, maar troffen niemand aan. De weg was tijdelijk afgesloten richting Purmerend. De politie onderzoekt wie de bestuurder was. Een fietser is zaterdagavond gewond geraakt op de Kanaalkade in Alkmaar. Bij de Friese brug werd hij tijdens het oversteken geraakt door een automobilist die voorrang had. Hulpdiensten verleenden eerste hulp. Het slachtoffer is met mogelijk hoofd- en nekletsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht. Gemeente en politie Dijk en Waard verbeteren hun strategie tegen vuurwerkoverlast. Aanleiding is een evaluatie van de afgelopen jaarwisseling, waarbij de spanningen op 2 plekken hoog opliepen. In de Rivierenwijk en in Herugowaard moest de ME worden ingezet naar vernielingen en geweld tegen agenten. Er kwamen in totaal 936 vuurwerkmeldingen binnen. Het college wil voortaan eerder en gerichter ingrijpen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt. Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. En België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Het weer vandaag veel zon, al is er soms ook wat bewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
3: Er was al een hulphond gedacht.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Nieuw-Vennep 4 kilometer file. A7 Hoorn-Zaanstad 5 kilometer file tussen Afrit Averhoorn en Purmerend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Zondagavond ontstond brand op het dak van Futura Composites aan de Marconistraat in Irugowaard. De melding kwam rond 7:15 binnen. Binnen een kwartier schaalde de brandweer op naar zeer grote brand. Meerdere eenheden uit de regio kwamen ter assistentie samen met een groot watertransport. Rond 7:50 was het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. Op de N244 bij Alkmaar is zondagochtend een auto zwaar beschadigd geraakt bij een botsing met een lantaarnpaal. Het gebeurde ter hoogte van de Westdijk. Toen hulpdiensten arriveerden, was de bestuurder spoorloos. Agenten zochten in de omgeving, maar troffen niemand aan. De weg was tijdelijk afgesloten richting Purmerend. De politie onderzoekt wie de bestuurder was. In het centrum van Herugowaard is zaterdagmiddag rond 12:00 een bestelbus in brand gevlogen. De brand ontstond nadat de bestuurder de airconditioning had ingeschakeld. De inzittenden konden zich op tijd in veiligheid brengen. De bus stond kort daarna volledig in lichte laaien. De brandweer kon niet voorkomen dat het voertuig uitbrandde. Een groep van 30 minderjarige asielzoeksters verhuist van Alkmaar naar Bergen. Ze worden opgevangen in Hotel Zeebergen. De meiden zijn tussen 15 en 18 jaar oud. Ze verbleven eerst in de Broekakkers bij Egmond Binnen, maar moesten weg na de vondst van asbest. Daarna volgde de tijdelijke opvang in Alkmaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Q-music.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond de scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. En ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Dat is frustrerend, zegt deze vrouw.
2: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
1: Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. Caverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Aanvoerder Mohamed Salah maakte het verschil.
3: Salah! Daar is hij dan! Mohamed Salah met de 2-1 voor Egypte.
1: 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. België wist ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Tegen Iran bleef het 0-0. En het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 5 kilometer file tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 13 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Zoeterwoudendorp en Nieuw-Vennep. Op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207 2 kilometer file, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Zondagavond ontstond brand op het dak van Futura Composites aan de Marconistraat in Irugowaard. De melding kwam rond 7:15 binnen. Binnen een kwartier schaalde de brand weer op naar zeer grote brand. Meerdere eenheden uit de regio kwamen ter assistentie samen met een groot watertransport. Rond 7:50 was het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. Het cameratoezicht aan de Zaan in Irugowaard blijft voorlopig actief. Burgemeester Maarten Poorter verlengde de maatregel met 2 maanden. Aanleiding is aanhoudende overlast door jongeren, waaronder het gooien met eieren en het afsteken van vuurwerk. Naast de camera's blijven politie en handhaving extra surveilleren. Medio augustus wordt bekeken of verlenging opnieuw nodig is. Een automobilist is zondagochtend op de N242 bij Alkmaar van de weg geraakt. Vlak voor de afslag naar de McDonald's kwam de auto deels in een sloot terecht en werd een lantaarnpaal uit de grond gereden. Hulpverleners haalden de bestuurder uit de auto en brachten hem naar het ziekenhuis. Over zijn verwondingen is niets bekend. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Vrijdagavond is een kind bijna verdronken bij het strand van Luna in Irugowaard. Omstanders brachten het kind naar de kant. Hulpverleners reanimeerden het slachtoffer ter plekke. Daarna is het kind met grote spoed naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in

0: aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was.
1: En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
0: De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren er al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Bij veel beroepen hebben mensen door kunstmatige intelligentie minder kans op een baan, zegt uitkeringsinstantie UWV. Dat is te zien bij grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers. En het gaat ook gebeuren in een sector als de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen, zegt UWV. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Helemaal definitief is de overwinning van de la Espriella niet, zegt correspondent Nina Jurna.
2: Hele nipte winst voor deze Abelardo de la Espriella, maar niet officieel. Het ligt dus heel dicht bij elkaar en daarom heeft president Petro gezegd van we moeten toch afwachten tot de juristen hiernaar gekeken hebben en dat er dus ook echt een bevestiging is.
0: De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en een keiharde aanpak van de criminaliteit in Colombia. Een van de laatste kopstukken van de Cubaanse revolutie is overleden. Ramiro Valdés werkte nauw samen met de broers Fidel en Raúl Castro en guerrillaleider Che Guevara. Valdés was 94. En het weer, zon en wat bewolking en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is heel druk op de A4 Rotterdam-Amsterdam, omdat de A44 dicht is richting het noorden door werkzaamheden tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. 25 kilometer stilstaand verkeer op de N208 Sassenheim-Haarlem, tussen Lisse en de N207 3 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust- en duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is druk op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knopend Ypenburg en Nieuw-Vennep. 25 kilometer stilstaand verkeer. En het komt door de afsluiting van de A44. Die is langdurig dicht door werkzaamheden. Op de A4 Den Haag-Amsterdam 5 minuten vertraging bij Knopend de Nieuwe Meer. En op de N208 Sassenheim-Haarlem is het ook nog steeds heel druk tussen Lisse en de N207. 2 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Bij een ruzie aan het Spaarne in Herugowaard is zondagmiddag iemand gewond geraakt, mogelijk door een steekincident. Het slachtoffer werd eerst opgevangen bij een huisartsenpost en moest later alsnog naar het ziekenhuis. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De aanleiding van de ruzie wordt nog nader onderzocht. Op de N244 bij Alkmaar is zondagochtend een auto zwaar beschadigd geraakt bij een botsing met een lantaarnpaal. Het gebeurde ter hoogte van de Westdijk. Toen hulpdiensten arriveerden, was de bestuurder spoorloos. Agenten zochten in de omgeving, maar troffen niemand aan. De weg was tijdelijk afgesloten richting Purmerend. De politie onderzoekt wie de bestuurder was. Een fietser is zaterdagavond gewond geraakt op de Kanaalkade in Alkmaar. Bij de Friese brug werd hij tijdens het oversteken geraakt door een automobilist die voorrang had. Hulpdiensten verleenden eerste hulp. Het slachtoffer is met mogelijk hoofd- en nekletsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht. Gemeente en politie Dijk en Waard verbeteren hun strategie tegen vuurwerkoverlast. Aanleiding is een evaluatie van de afgelopen jaarwisseling, waarbij de spanningen op 2 plekken hoog opliepen. In de Rivierenwijk en in Herugowaard moest de ME worden ingezet naar vernielingen en geweld tegen agenten. Er kwamen in totaal 936 vuurwerkmeldingen binnen. Het college wil voortaan eerder en gerichter ingrijpen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken,

0: kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de VS om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie brengt jaarlijks in kaart welke beroepen de beste baankansen bieden. De vraag is groot, zegt het UWV.
2: Ik kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Het levert ook heel veel werk op, uiteraard, maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook diverse machinisten. Een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden, dus daar moet je toch wel aan denken.
1: Bij veel beroepen zorgt kunstmatige intelligentie voor mindere baankansen in sommige sectoren, bijvoorbeeld in de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen. Het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen daar. Volgens de weersverwachtingen kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van Frankrijk is vanwege de hitte code rood afgekondigd. Er zijn ook maatregelen getroffen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
3: Wat daarnaast ook nog is gedaan, is dat op veel plekken, waaronder in Parijs, het drinken van alcohol in de openbare ruimte, dus op straat, nu verboden is, omdat alcohol uitdroogt. En ze willen voorkomen dat te veel mensen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis belanden.
1: Volgens wetenschappers zijn de extreme temperaturen in Frankrijk te wijten aan klimaatverandering. Het weer, zon en wat bewolking en het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Een uur vertraging op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep. 26 kilometer file door de afsluiting van de A44 bij afrit Noordwijkerhout. Door werkzaamheden tot 1 juli op de A27 Almere-Utrecht. Bij Eemnes 5 kilometer file op de N205 Nieuw-Vennep-Zwanenburg. Bij Boezingen-Lieden 3 kilometer. En op de N208 Sassenheim-Haarlem is door de afsluiting van de A44 3 kilometer file ontstaan tussen Lisse en de N207. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N208 Sassenheim-Haarlem staat het stil tussen Lisse en de N207. 3 kilometer file door de afsluiting van de A44. Van Den Haag naar Amsterdam tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen tot 1 juli. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Bij een ruzie aan het Spaarne in Herugowaard is zondagmiddag iemand gewond geraakt, mogelijk door een steekincident. Het slachtoffer werd eerst opgevangen bij een huisartsenpost en moest later alsnog naar het ziekenhuis. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De aanleiding van de ruzie wordt nog nader onderzocht. Op de N244 bij Alkmaar is zondagochtend een auto zwaar beschadigd geraakt bij een botsing met een lantaarnpaal. Het gebeurde ter hoogte van de Westdijk. Toen hulpdiensten arriveerden, was de bestuurder spoorloos. Agenten zochten in de omgeving, maar troffen niemand aan. De weg was tijdelijk afgesloten richting Purmerend. De politie onderzoekt wie de bestuurder was. In het centrum van Herugowaard is zaterdagmiddag rond 12 uur een bestelbus in brand gevlogen. De brand ontstond nadat de bestuurder de airconditioning had ingeschakeld. De inzittenden konden zich op tijd in veiligheid brengen. De bus stond kort daarna volledig in lichte laaien. De brandweer kon niet voorkomen dat het voertuig uitbrandde. Een groep van 30 minderjarige asielzoeksters verhuist van Alkmaar naar Bergen. Ze worden opgevangen in Hotel Zeebergen. De meiden zijn tussen 15 en 18 jaar oud. Ze verbleven eerst in de Broekakkers bij Egmond Binnen, maar moesten weg na de vondst van asbest. Daarna volgde de tijdelijke opvang in Alkmaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel.

0: super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. TopRooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. TopRooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen het eens zijn geworden over een stappenplan om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Ze hadden allebei een pistool. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en verklaarden ze dat ze op school werden gepest. Het instituut Mijnbouwschade Groningen was een tijd lang ruim 300 dossiers van gedupeerde inwoners kwijt. Een gedupeerde die maar niet hoorde over zijn aardbevingsschade stapte uiteindelijk naar de Nationale Ombudsman van Zutphen. Die noemt de zaak typerend voor de manier waarop gedupeerden nog steeds blijven vastlopen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie onderzoekt elk jaar welke beroepen de meeste baankansen bieden. Nieuw op die lijst staan dit jaar onder meer verkoper in een vintagewinkel, metselaar en schuldhulpverlener. Tegelijkertijd zorgt kunstmatige intelligentie voor minder kansen in sommige sectoren, zoals in de reclamebranche en bij klantenservices. De vraag naar dierenartsassistenten en werknemers in de bouw neemt juist toe. Het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A4 Den Haag richting Amsterdam, 12 kilometer file tussen Zoeterwoudendorp en Nieuw-Vennep. 20 minuten is de vertraging. En 208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207 door de afsluiting van de A44, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een meisje op een fatbike is zonder gewond geraakt bij een ongeluk op de Berel in Rugewaard. Het ongeval gebeurde 's avonds op de aansluiting met de Middenweg. Het slachtoffer kreeg eerst de hulp van ambulancepersoneel en is daarna voor verdere behandeling naar het ziekenhuis overgebracht. Wat er nou precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. De materiële schade lijkt gering te zijn gebleven. Bij een ruzie aan het Spaarne in Rugewaard is zondagmiddag iemand gewond geraakt. Mogelijk is daarbij ook gestoken. Het slachtoffer werd na het incident eerst opgevangen bij een huisartsenpost, maar moest later alsnog naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding van de ruzie was, wordt nog onderzocht. Een automobilist is zondagochtend op de N242 bij Alkmaar van de weg geraakt en deels in een sloot terechtgekomen. Het ongeval gebeurde vlak voor de afslag naar de McDonald's. Daarbij werd een lantaarnpaal uit de grond gereden. De bestuurder is door hulpverleners uit de auto gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwonding is nog niets bekend. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval nu. De asielzoekers die deze week tijdelijk werden opgevangen in Alkmaar gaan weer naar Bergen. Daar is opvang gevonden in Hotel Zeebergen. Het gaat om een groep van 30 minderjarige asielzoeksters. De meiden zijn tussen de 15 en 18 jaar oud. Eerst verbleven ze in de Broekakkers bij Egmond Binnen, maar daar was asbest aangetroffen. Daarom moet worden gezocht naar alternatieve opvanglocaties. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning, het binnenklimaat.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Maureen Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt. De beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde gisteren al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, won onlangs de tussentijdse verkiezing in zijn regio en komt nu in het parlement. Hij maakt een grote kans om de nieuwe Labour-leider te worden, wat Burnham automatisch de nieuwe premier zou maken. Starmer was de 7e premier van het Verenigd Koninkrijk in 10 jaar tijd. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De meeste ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en zeiden ze dat ze werden gepest. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het Groningse aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Renier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Het weer, zon en wat dunne bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Hoogvliet en Nieuw-Vennep 13 kilometer langzaam rijden. En 208 Sassenheim richting Haarlem bij de N207 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De regiogemeente en de provincie roepen de Tweede Kamercommissie op om meer te investeren in infrastructuur in Noord-Holland-Noord. Dat doen ze in een position paper. Daarbij noemen ze vooral de A9-afslag Heilo, de N9, de Ring van Alkmaar en de spoorbrug over de N242 in Herugowaard. De gemeente en de provincie vragen om een breed investeringsfonds dat wordt gevoed door meevallers, staatsverkopen of leningen en Europese fondsen. Het cameratoezicht aan de Zaan in Herugowaard blijft voorlopig actief. Burgemeester Maarten Poorter heeft de maatregel met 2 maanden verlengd vanwege aanhoudende overlast door jongeren. In de buurt wordt onder meer met eieren gegooid en vuurwerk afgestoken. Naast de camera's blijven politie en handhaving extra surveilleren. Medio augustus wordt bekeken of het cameratoezicht opnieuw moet worden verlengd. Een fietser is zaterdagavond op de kanaalkade in Alkmaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Friese brug. De fietser wilde de weg oversteken en werd geraakt door een automobilist die voorrang had. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en verleenden eerste hulp. Het slachtoffer is met mogelijk hoofd- en nekletsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Een vijfde van de brug in Alkmaar heeft de komende 5 jaar groot onderhoud nodig. En 3 bruggen moeten zelfs worden vervangen. Dat blijkt uit groot onderzoek van vakblad Cobouw en het NAD. Een vijfde is meer dan het landelijk gemiddelde. Bruggen in Dijk en Maart zijn de komende 5 jaar in orde. In Uitgeers moeten 9% worden aangepakt. Gemeenten noemen als voornaamste reden voor uitstel van brugrenovaties de hoge kosten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer treedt af. Dat heeft hij vanochtend bekendgemaakt. Die beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde zaterdag al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Mandelson-affaire. Starmer belooft dat er in september een nieuwe premier is. Daarvoor is de populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, een groot kanshebber. Hij won onlangs een zetel in het parlement en wordt mogelijk de nieuwe Labour-leider. Dan zou hij automatisch ook premier worden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op boten in de Stille Oceaan. Gisteren werden daarbij 2 mensen gedood en afgelopen week kwamen 4 mensen om bij soortgelijke aanvallen. De VS claimt dat de boten drugs smokkelden, maar levert opnieuw geen bewijs. Mensenrechtenorganisaties spreken daarom van buitengerechtelijke executies. Sinds september heeft de VS al 60 aanvallen op vermeende drugstransporten uitgevoerd. Daarbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt.

0: raakt bij een explosie en een brand in een aardgasterminal. 18 mensen worden nog vermist. In maart raakte de terminal in Qatar zwaar beschadigd door een Iraanse luchtaanval. Er werd juist hard gewerkt om het complex weer in bedrijf te krijgen. De gesprekken tussen Iran en de VS hebben effect op de olieprijzen. Die zijn opnieuw gedaald, nu met 2%. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen een stappenplan hebben gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Na het ondertekenen van een voorlopig akkoord door Iran en de VS vorige week daalde de olieprijs ook al flink. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. De regiogemeente en de provincie roepen de Tweede Kamercommissie op om meer te investeren in infrastructuur in Noord-Holland-Noord. Dat doen ze in een position paper. Daarbij noemen ze vooral de A9 afslag Heilo, de N9, de Ring van Alkmaar en de spoorbrug over de N242 in Herugowaard. De gemeente en de provincie vragen om een breed investeringsfonds dat wordt gevoed door meevallers, staatsverkopen of leningen en Europese fondsen. Het cameratoezicht aan de Zaan in Herugowaard blijft voorlopig actief. Burgemeester Maarten Poorter heeft de maatregel met 2 maanden verlengd vanwege aanhoudende overlast door jongeren. In de buurt wordt onder meer met eieren gegooid en vuurwerk afgestoken. Naast de camera's blijven politie en handhaving extra surveilleren. Medio augustus wordt bekeken of het cameratoezicht opnieuw moet worden verlengd. De hulpdiensten zijn vrijdagavond massaal in actie gekomen voor een geval van verdrinking bij het strand van Luna in Herugowaard. Een kind zou daar in het water in de problemen zijn gekomen. Omstanders konden het jonge slachtoffer naar de kant brengen, maar verder hulp was noodzakelijk. Hulpverleners hebben het kind ter plekke gereanimeerd. Daarna is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Herugowaard is een bestelbus in brand gevlogen. Dat gebeurde zaterdagmiddag om 12 uur. De bestuurder van de bus merkte dat de brand ontstond nadat hij de airconditioning had ingeschakeld. De inzittenden konden zich daarna snel in veiligheid brengen. De bestelbus stond even later helemaal in brand. De brandweer bluste de brand, maar kon niet voorkomen dat de bus geheel uitbrandde. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. De impopulaire Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement en voorwaarde om mee te doen aan de strijd om het premierschap. Een andere kanshebber, oud-minister van Volksgezondheid Streeting, heeft inmiddels gezegd dat hij Andy Burnham steunt. In Frankrijk zijn sinds zaterdagavond zeker 13 mensen verdronken. De meeste van hen zijn tieners. Onder meer in Poitiers in West-Frankrijk en bij Parijs kwamen jonge zwemmers om het leven. Het is op dit moment extreem warm in Frankrijk. Mogelijk wordt vandaag de warmste dag ooit in het land gemeten, met temperaturen ruim boven de 40 graden. In een groot deel van Frankrijk geldt code rood. 800 scholen blijven daarom gesloten. Rijkswaterstaat heeft in het zuiden van Nederland het hitteprotocol ingesteld. In Noord-Brabant en Limburg worden weggebruikers met pech zo snel mogelijk naar een locatie met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. Dan hoeven ze niet te lang op het hete asfalt te wachten. Rijkswaterstaat raadt alle automobilisten aan om extra water mee te nemen en een paraplu om uit de zon te kunnen blijven. Het Amerikaanse leger zegt opnieuw een drugsboot te hebben beschoten in de oceaan ten westen van Zuid-Amerika. 2 mensen kwamen om het leven. In totaal kwamen bij zulke beschietingen zeker 210 mensen om. Mensenrechtenorganisaties spreken van executies, omdat de VS de drugsverdachten niet voor de rechter brengt. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het langzaam af tot uiteindelijk een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Ja, waarom ook niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een meisje op een fatbike is zonder gewond geraakt bij een ongeluk op de Berel in Rugewaard. Het ongeval gebeurde 's avonds op de aansluiting met de Middenweg. Het slachtoffer kreeg eerst de hulp van ambulancepersoneel en is daarna voor verdere behandeling naar het ziekenhuis overgebracht. Wat er nou precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. De materiële schade lijkt gering te zijn gebleven. Bij een ruzie aan het Spaarne in Rugewaard is zondagmiddag iemand gewond geraakt. Mogelijk is daarbij ook gestoken. Het slachtoffer werd na het incident eerst opgevangen bij een huisartsenpost, maar moest later alsnog naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding van de ruzie was, wordt nog onderzocht. Een automobilist is zondagochtend op de N242 bij Alkmaar van de weg geraakt en deels in een sloot terechtgekomen. Het ongeval gebeurde vlak voor de afslag naar de McDonald's. Daarbij werd een lantaarnpaal uit de grond gereden. De bestuurder is door hulpverleners uit de auto gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwonding is nog niets bekend. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval nu. De asielzoekers die deze week tijdelijk werden opgevangen in Alkmaar gaan weer naar Bergen. Daar is opvang gevonden in Hotel Zeebergen. Het gaat om een groep van 30 minderjarige asielzoeksters. De meiden zijn tussen de 15 en 18 jaar oud. Eerst verbleven ze in de Broekakkers bij Egmond Binnen, maar daar was asbest aangetroffen. Daarom moet worden gezocht naar alternatieve opvanglocaties. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een

0: music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger, geven korte les en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Scholen met platte daken en lokalen die snel opwarmen zoeken alternatieve leslocaties. Evenementen nemen ook maatregelen vanwege de hoge temperaturen. In Zeewolde gaat de triathlon komend weekend niet door. In Assen neemt de organisatie van de TT extra maatregelen. Bezoekers mogen zelf water en parasols meenemen. En ook komen er extra waterpunten. Ook Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld. In Limburg en Noord-Brabant staan extra ploegen paraat die auto's met pech meteen wegslepen naar een beschutte plek, zoals een tankstation. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over problemen van internationale studenten met hun woonsituatie. Er kwamen dit jaar meer dan 250 meldingen binnen van studenten die wonen in huizen zonder ramen of verwarming. Er werd ook geklaagd over extreem hoge huurprijzen en bedwansen. Internationale studenten durven vaak geen hulp in te schakelen of weten niet hoe ze dat moeten doen. Volgens de Studentenvakbond is het grote tekort aan kamers de oorzaak. Daardoor worden studenten gedwongen met verhuurders in zee te gaan die alle regels aan hun laars lappen. De Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij was ruim 18 jaar voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank en diende onder 4 presidenten. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. Hij was net gepensioneerd toen de problemen met rommelhypotheken in 2007 aan het licht kwamen. Die resulteerden in een mondiale kredietcrisis die nog altijd diepe sporen nalaat. Alan Greenspan had Parkinson. Hij was 100 jaar. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van het Lucht. De regiogemeente en de provincie roepen de Tweede Kamercommissie op om meer te investeren in infrastructuur in Noord-Holland-Noord. Dat doen ze in een position paper. Daarbij noemen ze vooral de A9-afslag Heilal, de N9, de Ring van Alkmaar en de spoorbrug over de N242 in Herugewaard. De gemeente en de provincie vragen om een breed investeringsfonds dat wordt gevoed door meevallers, staatsverkopen of leningen en Europese fondsen. Het cameratoezicht aan de Zaan in Herugewaard blijft voorlopig actief. Burgemeester Maarten Poorter heeft de maatregel met 2 maanden verlengd vanwege aanhoudende overlast door jongeren. In de buurt wordt onder meer met eieren gegooid en vuurwerk afgestoken. Naast de camera's blijven politie en handhaving extra surveilleren. Medio augustus wordt bekeken of het cameratoezicht opnieuw moet worden verlengd. Een fietser is zaterdagavond op de Kanaalkade in Alkmaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Friese Brug. De fietser wilde de weg oversteken en werd geraakt door een automobilist die voorrang had. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en verleenden eerste hulp. Het slachtoffer is met mogelijk hoofd- en nekletsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Een vijfde van de brug in Alkmaar heeft de komende 5 jaar groot onderhoud nodig. En 3 bruggen moeten zelfs worden vervangen. Dat blijkt uit groot onderzoek van vakblad Cobouw en het NAD. Een vijfde is meer dan het landelijk gemiddelde. Bruggen in Dijk en Maart zijn de komende 5 jaar in orde. In Uitgeers moeten 9% worden aangepakt. Gemeenten noemen als voornaamste reden voor uitstel van brugrenovaties de hoge kosten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel.

0: naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De politie zette een groot deel van het strand af voor sporenonderzoek. De tractor is in beslag genomen. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement en kan daardoor meedoen aan de strijd om het premierschap. Nigel Farage, de leider van Reform UK, wil parlementsverkiezingen nu Starmer opstapt. De Landelijke Studentenvakbond zegt dat veel internationale studenten problemen hebben met hun woonsituatie. Ze wonen in huizen zonder ramen of verwarming of klagen over extreem hoge huurprijzen. Volgens de LSVB worden studenten door het grote kamertekort gedwongen met malafide verhuurders in zee te gaan. De Amerikaanse oud-voorzitter van de Centrale Bank en econoom Alan Greenspan is overleden. Hij hielp de Amerikaanse economie door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. De problemen met rommelhypotheken leidden toen tot een wereldwijde kredietcrisis die nog altijd gevoeld wordt. Alan Greenspan was 100 jaar. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Evenementen nemen ook maatregelen. Zo mogen bezoekers van de TT in Assen zelf flessen water en parasols meenemen. En ook komen daar extra waterpunten. Het weer dan. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A27 naar Almere. Tussen Bilthoven en Eemnes doe je er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een fietser is zondagnacht gewond geraakt op een fietspad tussen de Boekelemeer en Akersloot. Het slachtoffer werd gevonden bij de boerderij waar de doodlopende weg overgaat in het fietspad naar de Hoge Geest in Akersloot. De man moest per ambulance naar het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd blijft nog onduidelijk. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval en zoekt getuigen en camerabeelden. De fietser reed op een blauwe racefiets. De regiogemeente en de provincie roepen de Tweede Kamercommissie op om meer te investeren in infrastructuur in Noord-Holland-Noord. Dat doen ze in een position paper. Daarbij noemen ze vooral de A9-afslag Heilo, de N9, de Ring van Alkmaar en de spoorbrug over de N242 in Herugowaard. De gemeente en de provincie vragen om een breed investeringsfonds dat wordt gevoed door meevallen, staatsverkopen of leningen en Europese fondsen. Een fietser is zaterdagavond op de Kanaalkade in Alkmaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Friese Brug. De fietser wilde de weg oversteken en werd geraakt door een automobilist die voorrang had. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en verleenden eerste hulp. Het slachtoffer is met mogelijk hoofd- en nekletsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. De asielzoekers die deze week tijdelijk werden opgevangen in Alkmaar gaan weer naar Bergen. Daar is opvang gevonden in Hotel Zeebergen. Het gaat om een groep van 30 minderjarige asielzoeksters. De meiden zijn tussen de 15 en 18 jaar oud. Eerst verbleven ze in de Broekakkers bij Egmond Binnen, maar daar was asbest aangetroffen. Daarom moet worden gezocht naar alternatieve opvanglocaties. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling. Of

0: De halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. In Wageningen is een streep gezet door de avondvierdaagse. Bij de explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 doden gevallen, heeft de energieminister bekendgemaakt. Meer dan 60 mensen raakten gewond. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden op industrieterrein Ras Laffan. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeluk en is er geen sprake van een aanval of sabotage. In maart raakte het complex flink beschadigd bij een Iraanse luchtaanval. Qatar zegt dat de explosie geen gevolgen heeft voor de export van aardgas. Kinderarts Karoy Ili is tijdens de coronacrisis herhaaldelijk met de dood bedreigd. Hij zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat zijn aangiftes daarvan niet serieus genomen werden. Ili zat in het outbreak management team en vertelde ook dat hij tijdens de pandemie veel kinderen neerslachtig zag worden. De problemen bij studenten werden pas veel later gezien, zegt hij. Vanmiddag praat de coronacommissie met oud-minister van Engelshoven van Onderwijs, onder meer over het sluiten van scholen en universiteiten. Het Nederlands elftal krijgt voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. De FIFA heeft de Mexicaanse Katia Garcia aangewezen voor de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat duel wordt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur gespeeld. Het is voor Garcia de eerste WK-wedstrijd als scheidsrechter. Ze was eerder wel vierde official bij het duel tussen Nederland en Japan. De Mexicaanse is de derde vrouwelijke arbiter ooit op een WK-voetbal voor mannen. Het weer, overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Knooppunt Hoek en Roelof Arendsveen doe je er 10 minuten langer over. En op de A7 van Zaanstad naar Horen tussen Zaandijk en Purmerend ben je 5 minuten extra kwijt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een fietser is zondagnacht gewond geraakt op een fietspad tussen de Boekelemeer en Akersloot. Het slachtoffer werd gevonden bij de boerderij waar de doodlopende weg overgaat in het fietspad naar de Hoge Geest in Akersloot. De man moest per ambulance naar het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd blijft nog onduidelijk. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval en zoekt getuigen en camerabeelden. De fietser reed op een blauwe racefiets. Een meisje op een fatbike is zonder gewond geraakt bij een ongeluk op de Berel in Rugewaard. Het ongeval gebeurde 's avonds op de aansluiting met de Middenweg. Het slachtoffer kreeg eerst hulp van ambulancepersoneel en is daarna voor verdere behandeling naar het ziekenhuis overgebracht. Wat er nou precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. De materiële schade lijkt gering te zijn gebleven. Het cameratoezicht aan de Zaan in Rugewaard blijft voorlopig actief. Burgemeester Maarten Poorter heeft de maatregel met 2 maanden verlengd vanwege aanhoudende overlast door jongeren. In de buurt wordt onder meer met eieren gegooid en vuurwerk afgestoken. Naast de camera's blijven politie en handhaving extra surveilleren. Medio augustus wordt bekeken of het cameratoezicht opnieuw moet worden verlengd. In het centrum van Rugewaard is een bestelbus in brand gevlogen. Dat gebeurde zaterdagmiddag om 12 uur. De bestuurder van de bus merkte dat de brand ontstond nadat hij de airconditioning had ingeschakeld. De inzittenden konden zich daarna snel in veiligheid brengen. De bestelbus stond even later helemaal in brand. De brandweer bluste de brand, maar kon niet voorkomen dat de bus geheel uitbrandde. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Nieuwsradio.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk zijn twee kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. Waarschijnlijk zijn ze overleden door de hitte. De auto stond op een privéparkeerplaats in de buurt van Avignon. Kinderen waren mogelijk zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden zichzelf opgesloten. Toen de moeder het merkte, was het al te laat. Frankrijk kampt met temperaturen van rond de 40 graden. De TU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten. Dat vindt het College voor de Rechten van de Mens. TU wil een voorkeursbeleid voeren bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. De instroom van vrouwelijke studenten bij die studie is al jaren erg laag. De TU wil daarom 30% van de beschikbare studieplekken reserveren voor vrouwen. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. De Tsjechische tennister Markéta Futrusova wordt voor 4 jaar geschorst omdat ze een dopingtest weigerde. Dat maakte ITIA bekend. Dat is een organisatie die waakt voor integriteit in de tennissport. 3 jaar geleden won ze Wimbledon en ze is de voormalig nummer 6 van de wereld. 26-jarige Futrusova weigerde de test omdat ze gestrest was en zich zorgen maakte om haar veiligheid, verklaarde ze. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. En in Wageningen is een streep gezet door de hele avond vierdaagse. Bij evenementen die wel doorgaan worden maatregelen genomen in verband met de hitte. Zo zijn er bij Veteranendag, zaterdag in Den Haag, extra water en schaduwplekken. En dan het weer zelf. Het is overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon. En dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A7 Zaanstad-Horen tussen Zaandijk en de afrit Avenhoorn doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Noord-Holland rijdt het even langzaam op de A7 Zaanstad-Horen. Tussen Purmerend en Avenhoorn doe je er 5 minuten langer over. En op de A10 West naar de A10 Zuid. Tussen Amsterdam-West en Oud-Zuid, 5 minuten vertraging. Door een auto met pech is de linker rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een 59-jarige Alkmaarder blijft voorlopig vastzitten op verdenking van brandstichting. De man werd begin maart aangehouden nadat een auto van de woningcorporatie Kennerbewonen in Heilo in vlammen opging. Sindsdien zit hij in voorarrest. Volgens het Openbaar Ministerie bedreigde hij eerder ook medewerkers van de woningstichting. De rechtbank beslist dinsdag over een verzoek om de man vrij te laten en over nader onderzoek door deskundigen. De regiogemeente en de provincie roepen de Tweede Kamercommissie op om meer te investeren in infrastructuur in Noord-Holland-Noord. Dat doen ze in een position paper. Daarbij noemen ze vooral de A9-afslag Heilo, de N9, de Ring van Alkmaar en de spoorbrug over de N242 in Herugowaard. De gemeente en de provincie vragen om een breed investeringsfonds. Dat wordt gevoed door meevallers, staatsverkopen of leningen en Europese fondsen. Bij een ruzie aan het Spaarne in Herugowaard is zondagmiddag iemand gewond geraakt. Mogelijk is daarbij ook gestoken. De slachtoffer werd na het incident eerst opgevangen bij een huisartsenpost, maar moest later alsnog naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding van de ruzie was, wordt nog onderzocht. Een automobilist is zondagochtend op de N242 bij Alkmaar van de weg geraakt en deels in een sloot terechtgekomen. Het ongeval gebeurde vlak voor de afslag naar de McDonald's. Daarbij werd een lantaarnpaal uit de grond gereden. De bestuurder is door hulpverleners uit de auto gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwonding is nog niets bekend. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval nu. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Code oranje is afgegeven omdat er 3 dagen minstens 34 graden verwacht wordt. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. KNMI adviseert in de middag geen zware lichamelijke activiteiten te doen en maatregelen te nemen op evenementen. Op dit moment geldt al in veel regio's code geel, met uitzondering van de Wadden, Friesland en Groningen. In het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Dat is hoogst uitzonderlijk. De laatste keer dat dat gebeurde was 4 jaar geleden. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte ook kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land op kan lopen tot 40 graden. Ook in Frankrijk geldt code rood voor een groot aantal departementen. Météo France spreekt van een hittegolf van uitzonderlijke intensiteit. Gisteren bereikte het kwik in delen van Frankrijk de 41 graden. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor kan hij officieel Keir Starmer opvolgen als premier. Starmer kondigde vanochtend aan dat hij stopt als premier en leider van Labour. Hij stond al lange tijd onder druk om af te treden. Burnham is de vertrekkend burgemeester van Manchester en won vorige week de verkiezing in het district Makerfield. Hij stelde zich speciaal verkiesbaar om het binnen de Labour Party op te kunnen nemen tegen Starmer. Studieplekken reserveren voor vrouwen, dat mag bij de TU Delft. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen. De instroom van vrouwelijke studenten laat al jaren te wensen over. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. Het weer, het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
3: Wel eens aan een hulphond gedacht?
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een fietser is zondagnacht gewond geraakt op een fietspad tussen de Boekelemeer en Akersloot. Het slachtoffer werd gevonden bij de boerderij waar de doodlopende weg overgaat in het fietspad naar de Hoge Geest in Akersloot. De man moest per ambulance naar het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd blijft nog onduidelijk. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval en zoekt getuigen en camerabeelden. De fietser reed op een blauwe racefiets. De regiogemeente en de provincie roepen de Tweede Kamercommissie op om meer te investeren in infrastructuur in Noord-Holland-Noord. Dat doen ze in een position paper. Daarbij noemen ze vooral de A9-afslag Heilo, de N9, de Ring van Alkmaar en de spoorbrug over de N242 in Herugowaard. De gemeente en de provincie vragen om een breed investeringsfonds dat wordt gevoed door meevallers, staatsverkopen of leningen en Europese fondsen. Een fietser is zaterdagavond op de Kanaalkade in Alkmaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Friese brug. De fietser wilde de weg oversteken en werd geraakt door een automobilist die voorrang had. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en verleenden eerste hulp. Het slachtoffer is met mogelijk hoofd- en nekletsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. De asielzoekers die deze week tijdelijk werden opgevangen in Alkmaar gaan weer naar Bergen. Daar is opvang gevonden in Hotel Zeebergen. Het gaat om een groep van 30 minderjarige asielzoeksters. De meiden zijn tussen de 15 en 18 jaar oud. Eerst verbleven ze in de Broekakkers bij Egmond Binnen, maar daar was asbest aangetroffen. Daarom moet worden gezocht naar alternatieve opvanglocaties. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Het KNMI adviseert in de middag voorzichtig te zijn met zware lichamelijke activiteiten. En in het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land oploopt tot 40 graden. Ook in Frankrijk is het extreem warm, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: In een groot deel van Frankrijk is het nu code rood. En dat zorgt ervoor dat gemeentes weten wanneer ze in actie moeten komen. En preventie is ook een heel erg belangrijk onderdeel. Dat mensen weten wat ze wel en vooral niet moeten doen komende week.
1: Argentinië trapt op dit moment af tegen Oostenrijk op het WK voetbal. In die wedstrijd kan een record verbroken worden. Als Messi vanavond een doelpunt maakt, dan is hij de speler met de meeste doelpunten op een wereldkampioenschap voetbal, vertelt commentator Jeroen Elshoff.
3: Na zijn hattrick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog één goal nodig om weer een record achter zijn naam te krijgen. Dan zou hij topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken. Want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
1: De Franse voetballer Mbappé staat op 14 doelpunten en speelt later vanavond tegen Irak. Hij zou Messi dus nog kunnen evenaren of zelfs inhalen. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als platenbaas een belangrijke rol bij de successen van onder andere Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Clive Davis won in zijn loopbaan 5 Grammys. Het weer overal droog en zonnig, met hier en daar wat sluierbewolking. Het is 25 tot 32 graden. Morgen opnieuw warm, dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Een fietser is zondagnacht gewond geraakt op een fietspad tussen de Boekelemeer en Akersloot. Het slachtoffer werd gevonden bij de boerderij waar de doodlopende weg overgaat in het fietspad naar de Hoge Geest in Akersloot. De man moest per ambulance naar het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd blijft nog onduidelijk. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval en zoekt getuigen en camerabeelden. De fietser reed op een blauwe racefiets. Een meisje op een fatbike is zonder gewond geraakt bij een ongeluk op de Berel in Rugewaard. Het ongeval gebeurde 's avonds op de aansluiting met de Middenweg. Het slachtoffer kreeg eerst de hulp van ambulancepersoneel en is daarna voor verdere behandeling naar het ziekenhuis overgebracht. Wat er nou precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. De materiële schade lijkt gering te zijn gebleven. Het cameratoezicht aan de Zaan in Rugewaard blijft voorlopig actief. Burgemeester Maarten Poorter heeft de maatregel met 2 maanden verlengd vanwege aanhoudende overlast door jongeren. In de buurt wordt onder meer met eieren gegooid en vuurwerk afgestoken. Naast de camera's blijven politie en handhaving extra surveilleren. Medio augustus wordt bekeken of het cameratoezicht opnieuw moet worden verlengd. In het centrum van Rugewaard is een bestelbus in brand gevlogen. Dat gebeurde zaterdagmiddag om 12 uur. De bestuurder van de bus merkte dat de brand ontstond nadat hij de airconditioning had ingeschakeld. De inzittenden konden zich daarna snel in veiligheid brengen. De bestelbus stond even later helemaal in brand. De brandweer bluste de brand, maar kon niet voorkomen dat de bus geheel uitbrandde. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ron van Kamp met het NOS Journaal. De politie heeft in het Brabantse Halster een man opgepakt voor een verkrachting van 20 jaar geleden. Rechercheurs kwamen de nu 38-jarige man op het spoor dankzij een DNA-match. Hij wordt verdacht van een verkrachting en een poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in 2006. De man werd begin deze maand opgepakt en blijft voorlopig in voorarrest. DNA-sporen uit 2006 zijn vergeleken met een databank voor strafzaken en daar was dus een match. Vanaf woensdagmiddag geldt code oranje voor het midden en zuiden van het land. KNMI geeft de waarschuwing af vanwege de hitte die wordt verwacht. Het instituut adviseert mensen om voorzorgsmaatregelen te nemen.
4: Dus iedereen die wordt blootgesteld aan deze temperatuur en direct aan de zon, ja, die adviseren we echt een activiteit aan te passen. En bijvoorbeeld natuurlijk ook veel water te drinken, uit de zon te blijven, maar liefst ook gewoon zware inspanningen vermijden.
3: Er worden deze week temperaturen van boven de 34 graden verwacht. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De TU Delft mag studieplekken reserveren voor vrouwen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij de bachelorstudie luchtvaart en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen, zegt deze decaan.
5: We zien op dit moment dat we heel erg veel talent niet bereiken. Dat is ook heel erg belangrijk eigenlijk voor de vervolgketen. Als je kijkt technische wetenschappen en ook in het bedrijfsleven veel te weinig vrouwen. Nou, als je de vrouwen daar wil krijgen, moet je ze ook eerst kunnen opleiden.
3: Nu is maar zo'n 20% van de vrouwen van de studenten vrouw. Het weer droog en zonnig, het blijft lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Een 41-jarige man uit Herugewaard wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor het maken van synthetische drugs in een laboratorium in zijn woning. Bij een inval in maart trof de politie volgens justitie een drugslab aan. De verdachte zit sindsdien vast. De politie onderzoekt nog gegevens van een medeverdachte, waarna de zaak verder wordt behandeld. Een fietser is maandagmiddag ernstig gewond geraakt bij een botsing met een stilstaande bedrijfsbus op de Kanaaldijk in Koedijk. De man botste met zijn e-bike tegen de achterkant van de bestelbus die op het fietspad stond voor laad- en loswerkzaamheden. Het slachtoffer liep ernstig gezichtletsel op en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. In de Alkmaarse Achterstraat is opnieuw een geldautomaat geplaatst. Dat is opvallend omdat de straat 5 jaar geleden zwaar beschadigd raakte bij een verwoestende plofkraak. Toen werd beloofd dat de automaat niet terug zou komen. Omwonenden en ondernemers maken zich zorgen over de veiligheid. De gemeente heeft al een vergunning verleend, zij het onder extra voorwaarden. Tegen de vergunning zijn 2 bezwaren ingediend. Burgemeester Maarten Poorten van Dijk en Waard heeft zijn waardering uitgesproken voor de hulpverleners en omstanders die vrijdagavond in actie kwamen nadat een kind bijna verdronk bij het strand van Luna in Herugewaard. Het slachtoffer moest worden gereanimeerd en ging met spoed naar het ziekenhuis. Poorten roept op de privacy van het kind en de familie te respecteren, terughoudend te zijn op social media. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ron van Kam met het NOS Journaal. Bij Russische aanval in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Volgens de VN-mensenrechtenmissie in Oekraïne kwamen er in mei zeker 274 burgers om het leven bij aanvallen. Dat is het hoogste aantal in jaren. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor maakt hij kans de impopulaire Keir Starmer op te volgen als premier. Of Burnham een hele andere koers kan gaan varen is nog maar de vraag, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: De staatsfinanciën staan er slecht voor. De financiële beweegruimte voor deze regering is beperkt. Dus als Burnham grootse plannen wil lanceren die heel veel geld gaan kosten, ja, dan moet je of de belastingen verhogen of flink bezuinigen op de sociale voorzieningen. Nou, beide maatregelen zijn bijzonder impopulair bij de Britse kiezer.
1: DJ's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkende Vechten maken de overstap naar Radio 10. De twee maken nu nog voor BNNVARA een ochtendshow op Radio 2. Bij Radio 10 worden ze de opvolgers van Gordon en Frakje de Bot. Hun ochtendshow begon in september, maar de luistercijfers vallen tegen. Lionel Messi is nu in zijn eentje topscorer alle tijden op WK's. Argentijn maakte in het groepsduel tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Commentator Suze van Kleef zag het gebeuren.
3: Medina was helemaal vrij en die vindt vervolgens niet een Almada die daar staat te wachten. Want Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
1: Sinds vorige week deelde Messi al het record van 16 doelpunten met het Duitser Miroslav Klose. Die speelde op de WK's van 2002 tot en met 2014. Het weer droog en zonnig en het blijft nog lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De focusflitser langs de N244 bij Westgrafdijk is terug op zijn oude locatie tussen de Rijp en de Kogerpolderbrug. De camera controleert bestuurders op het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden. Vorig jaar werden daar ruim 1000 overtredingen geregistreerd. Ook langs de N242 bij Erugewaard Zuid staat weer een focusflitser. Voor bel of app achter het stuur geldt een boete van bijna €450. Een fietser is maandagmiddag ernstig gewond geraakt bij een botsing met een stilstaande bedrijfsbus op de Kanaaldijk in Koedijk. De man botste met zijn e-bike tegen de achterkant van de bestelbus die op het fietspad stond voor laad- en loswerkzaamheden. Het slachtoffer liep ernstig gezichtletsel op en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Een 59-jarige Alkmaarder blijft voorlopig vastzitten op verdenking van brandstichting. De man werd begin maart aangehouden nadat een auto van de woningcorporatie Kennerbewonen in Heilo in vlammen opging. Sindsdien zit hij in voorarrest. Volgens het Openbaar Ministerie bedreigde hij eerder ook medewerkers van de woningstichting. De rechtbank beslist dinsdag over een verzoek om de man vrij te laten en over nader onderzoek door deskundigen. HSV heeft de allereerste Alkmaar Cup gewonnen. In de finale van het nieuwe regionale voetbaltoernooi was de Heiloer vereniging na meer dan 30 strafschoppen te sterk voor thuisclub AFC 34. Bij de dames won Alkmaria Victrix van Limmen ook, nadat de teams er in de normale speeltijd niet uitkwamen. De Alkmaar Cup wordt in het algemeen een succes genoemd. VV Egmond heeft zich al aangeboden voor de organisatie volgend jaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ron van Kan met het NOS Journaal. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan waarbij tientallen doden vielen. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Die moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De Belgische regering heeft de visa moeten verstrekken, zegt deze journalist van de VRT.
2: Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van. Maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost.
1: Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij werd gezien als een van de machtigste mensen in de muziekindustrie. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Rod Stewart, Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive overleed thuis in New York op 94-jarige leeftijd. Het weer, het is overal droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog. En bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van de Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De focusflitser langs de N244 bij Westgrafdijk is terug op zijn oude locatie tussen de Rijp en de Kogerpolderbrug. De camera controleert bestuurders op het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden. Vorig jaar werden daar ruim 1000 overtredingen geregistreerd. Ook langs de N242 bij Erugewaard-Zuid staat weer een focusflitser. Voor bel of app achter het stuur geldt een boete van bijna €450. Een buurtcomité uit Castricum zet vraagtekens bij de besluitvorming rond woningbouwproject Geesterduin 2.0. Dat plan voorziet in meer woningen op de plek van het winkelcentrum. Volgens bewoners is onduidelijk of de gemeenteraad beschikt over voldoende onafhankelijke informatie over onder meer verkeer, parkeren en leefbaarheid. De gemeente stelt dat uitgebreid is geparticipeerd, maar raadsleden erkennen dat niet alle zorgen van de omwonenden zijn weggenomen. Meer dan 1000 toeschouwers hebben zondagavond in het Heiloer Bos genoten van de zomerzonnewende. Rond 10 uur verscheen de ondergaande zon precies in de zichthas van landgoed Nijenburg. Dankzij het heldere weer was het natuurverschijnsel goed zichtbaar. Fotografen en bezoekers verzamelden zich langs de eeuwenoude laan om het bijzondere schouwspel vast te leggen. De komende dagen is het schouwspel waarschijnlijk ook nog goed te zien rond zonsondergang. Een fietser is zondagnacht gewond geraakt op een fietspad tussen de Boekelemeer en Akersloot. Het slachtoffer werd gevonden bij de boerderij waar de doodlopende weg overgaat in het fietspad naar de Hoge Geest in Akersloot. De man moest per ambulance naar het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd blijft nog onduidelijk. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval en zoekt getuigen en camerabeelden. De fietser reed op een blauwe racefiets. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Q-music.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, waarschuwen de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, veelal bij luchtaanvallen. De VN zegt ook dat de internationale hulp afneemt. 5 jaar geleden pleegde het leger een staatsgreep in Myanmar en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De junta treedt hard op tegen verzet vanuit de bevolking. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij vielen volgens de gouverneur van de regio Voronezh 5 doden. Ook zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. Tialf is door het Internationaal Olympisch Comité goedgekeurd als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Daarmee is het nog niet zeker dat het evenement inderdaad naar Heerenveen komt. Volgende week maandag wordt er nog vergaderd door het Franse Olympisch Comité. Als dat ook instemt met Tialf is het wel zeker en zijn de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Nederland. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Argentinië is zeker van de volgende ronde op het WK voetbal. In Dallas won de ploeg met 2-0 van Oostenrijk dankzij 2 goals van Messi. Hij is nu de WK-topscorer aller tijden. Messi miste na 9 minuten nog een penalty, maar maakte even later alsnog zijn 17e WK-doelpunt. Daarmee ging hij de Duitse spits Miroslav Klose voorbij. In de blessuretijd van de tweede helft viel Messi's 18e WK-doelpunt. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon, blijft droog en bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Een 41-jarige man uit Herugewaard wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor het maken van synthetische drugs in een laboratorium in zijn woning. Bij een inval in maart trof de politie volgens justitie een drugslab aan. De verdachte zit sindsdien vast. De politie onderzoekt nog gegevens van de medeverdachte, waarna de zaak verder wordt behandeld. Een fietser is maandagmiddag ernstig gewond geraakt bij een botsing met een stilstaande bedrijfsbus op de Kanaaldijk in Koedijk. De man botste met zijn e-bike tegen de achterkant van de bestelbus die op het fietspad stond voor laad- en loswerkzaamheden. Het slachtoffer liep ernstig gezichtletsel op en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. In de Alkmaarse Achterstraat is opnieuw een geldautomaat geplaatst. Dat is opvallend omdat de straat 5 jaar geleden zwaar beschadigd raakte bij een verwoestende plofkraak. Toen werd beloofd dat de automaat niet terug zou komen. Omwonenden en ondernemers maken zich zorgen over de veiligheid. De gemeente heeft al een vergunning verleend, zij het onder extra voorwaarden. Tegen de vergunning zijn 2 bezwaren ingediend. Burgemeester Maarten Poorten van Dijkenwaard heeft zijn waardering uitgesproken voor de hulpverleners en omstanders die vrijdagavond in actie kwamen nadat een kind bijna verdronk bij het strand van Luna in Herugewaard. Het slachtoffer moest worden gereanimeerd en ging met spoed naar het ziekenhuis. Poorten roept op de privacy van het kind en de familie te respecteren, terughoudend te zijn op social media. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien moet er een burgeroorlog. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Rusland. Onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten worden gemaakt. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. En Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won afgelopen avond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Messi is daardoor nu topscorer aller tijden met 18 goals. De Argentijn is bezig aan zijn 6e WK voetbal. Het doelpuntenrecord stond eerst op naam van de Duitse spits Miroslav Klose en die heeft Messi inmiddels gefeliciteerd. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. En overdag is er opnieuw volop zon. En dan wordt het 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De focusflitser langs de N244 bij Westgrafdijk is terug op zijn oude locatie tussen de Rijp en de Kogerpolderbrug. De camera controleert bestuurders op het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden. Vorig jaar werden daar ruim 1000 overtredingen geregistreerd. Ook langs de N242 bij Erugowaard Zuid staat weer een focusflitser. Voor bel of app achter het stuur geldt een boete van bijna €450. Een fietser is maandagmiddag ernstig gewond geraakt bij een botsing met een stilstaande bedrijfsbus op de Kanaaldijk in Koedijk. De man botste met zijn e-bike tegen de achterkant van de bestelbus die op het fietspad stond voor laad- en loswerkzaamheden. Het slachtoffer liep ernstig gezichtletsel op en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De 59-jarige Alkmaarder blijft voorlopig vastzitten op verdenking van brandstichting. De man werd begin maart aangehouden nadat een auto van de woningcorporatie Kennerbewonen in Heilo in vlammen opging. Sindsdien zit hij in voorarrest. Volgens het Openbaar Ministerie bedreigde hij eerder ook medewerkers van de woningstichting. De rechtbank beslist dinsdag over een verzoek om de man vrij te laten en over nader onderzoek door deskundigen. HSV heeft de allereerste Alkmaar Cup gewonnen. In de finale van het nieuwe regionale voetbaltoernooi was de Heiloer vereniging na meer dan 30 strafschoppen te sterk voor thuisclub AFC 34. Bij de dames won Alkmaria Victrix van Limmen ook, nadat de teams er in de normale speeltijd niet uitkwamen. De Alkmaar Cup wordt in het algemeen een succes genoemd. VV Egmond heeft zich al aangeboden voor de organisatie volgend jaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Q-music.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak ligt stil. De tweede helft is uitgesteld vanwege noodweer in Philadelphia. Het onweert en de autoriteiten vinden het te gevaarlijk om verder te spelen. Het publiek is gevraagd om de tribunes te verlaten. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep. Sindsdien moet er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Dan nog even terug naar het WK voetbal. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer dan nog. Het koelt af naar 11 tot 17 graden vannacht. Morgenochtend opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. De focusflitser langs de N244 bij Westgrafdijk is terug op zijn oude locatie tussen de Rijp en de Kogerpolderbrug. De camera controleert bestuurders op het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden. Vorig jaar werden daar ruim 1000 overtredingen geregistreerd. Ook langs de N242 bij Erugewaard-Zuid staat weer een focusflitser. Voor bel of app achter het stuur geldt een boete van bijna €450. Een buurtcomité uit de Castricum zet vraagtekens bij de besluitvorming rond woningbouwproject Geesterduin 2.0. Dat plan voorziet in meer woningen op de plek van het winkelcentrum. Volgens bewoners is onduidelijk of de gemeenteraad beschikt over voldoende onafhankelijke informatie over onder meer verkeer, parkeren en leefbaarheid. De gemeente stelt dat uitgebreid is geparticipeerd, maar raadsleden erkennen dat niet alle zorgen van omwonenden zijn weggenomen. Meer dan 1000 toeschouwers hebben zondagavond in het Heiloer Bos genoten van de zomerzonnewende. Rond 10 uur verscheen de ondergaande zon precies in de zichthuis van landgoed Nijenburg. Dankzij het heldere weer was het natuurverschijnsel goed zichtbaar. Fotografen en bezoekers verzamelden zich langs de eeuwenoude laan om het bijzondere schouwspel vast te leggen. De komende dagen is het schouwspel waarschijnlijk ook nog goed te zien rond zonsondergang. Een fietser is zondagnacht gewond geraakt op een fietspad tussen de Boekelemeer en Akersloot. Het slachtoffer werd gevonden bij de boerderij waar de doodlopende weg overgaat in het fietspad naar de Hoge Geest in Akersloot. De man moest per ambulance naar het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd blijft nog onduidelijk. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval en zoekt getuigen en camerabeelden. De fietser reed op een blauwe racefiets. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak wordt weer hervat. De wedstrijd lag zo'n 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten, maar mogen inmiddels weer terug. Het regent nog wel, maar het onweer is overgetrokken. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd Noorwegen tegen Senegal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. Het weer, het koelt af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.